0: alabasa to go mamenye bura ube tu biaza muzu o ama wona sezu o siesie me minya mi siesie me ajis kopa oyu ni bia siesie
1: me asepa fm
0: eye zo so kopa ho konkon siesie me anaji